mixen, die patsen, patsen, charaladam. De poederap, vierap, vederap, vij. Ze wink mixen, die patsen, patsen. Ze wink mixen, die patsen, patsen. Ja, ze wink mixen, die patsen, patsen, charaladam. Doe de pimperioe, de hengst, de schoot, de pijn.